Ons het geluister na Bertrand Samayou met Maurice Ravel se Jadot. Van water bo die oppervlak gaan ons nou onder toe. In die aquarium uit Camille Saint-Saëns se Karnaval van die Diere hoor mens amper lig deur die water beweeg. Ons gaan nou luister na David C. Hewitt se opname hiervan.

Ons kan ongelukkig net een gedeelte daarvan speel, so ons het geluister na een uittreksel uit Simon Franklin's The Way of Water uit die fliek Avatar. Water kan natuurlijk ook mag en beskerming wees. In Tolkien's Fellowship of the Ring bereik Arwen en Frodo die Fort of Bruinen. Die naskoel volg, maar die rivier verander in een geweldige vloed wat soos wit perde op hulle afstorm. Ons gaan nou luister na Howard Shore's muziek vir die toneel, Give Up the Halfling. Ons kan ongelukkig net een gedeelte daarvan speel, omdat ons net eenvoudig nie genoeg tyd het nie.

Ons het geluister na uittreksel uit Howard Shore met Give Up the Halfling uit The Lord of the Rings. Tot dusver het ons gedryf, geswem en die riviere beweeg. Maar water val natuurlik ook uit die lug. En reën kan in musiek hartseer of vreugde beteken. In Les Misérables sterf Eponine in Marius se arms terwyl dit reën. Die water is sag, maar die oomblik is hartverskeurend. Ons gaan nou luister na Francis Raphael en Michael Ball met A Little Fall of Rain.

Gewoon na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebouw waar je landlijn, maar op je nieuwe jaar surfen.

0: Daar is hier breakfast met Derek en I want to wake up with you Boris Gardner en ons het ook Elvis Presley gehad met Burning Love. Nou is het tijd om bij ons dominee aan te sluiten, Marina van der Linde. Zij is leraar bij Oostkerk in Pretoria. Goedemorgen Marina.
1: Goedemorgen Derek, gaan het goed met jou daar?
0: Het gaan goed, dankie. Ons mis jou hier in die Laagveld hoor.
1: Lekker.
0: Ek het gesê ons een bietjie praat oor sielsmoeg. Iemand het na die dag vir my gesê, weet, hulle het soveel klappe van die lewe gehad in die samelewing, dat hulle is net sielsmoeg. Beteken het, dis nou vir jou tyd om op te gee en te gaan?
1: Ja, ek denk sielsmoeg is eigenlijk so'n prachtige uitdrukking, want dit sê, een mens is moeg tot in jou murg. En ek denk, daar is baie dinge wat mens daar gevoel kan gee. Weet, so dit is, mens kom nie by sielsmoeg oornag nie. Dis iets wat oor verloop van tyd opbou. Party mense sal dit uitbranding noem, maar ek dink sielsmoeg gaan dieper as dit. Weet, ek dink, daar is so baie dinge wat een mens kan laat voel dat jy sielsmoeg is. Sommige van ons is het te veel werk. Vir ander van ons is ons kognitief of emotioneel of psychisch net uitgemergel na een tyd. Daar was dalk een tyd van trauma. Of miskien moes jy weer een baie moeilike tyd van oorgang in jou leven gaan. Jy het een baie moeilike aanpassingstyd. Maar ek dink sielsmoeg word gekoppel aan een baie diep vorm van moeg. Wat dis moeg wat jy nie net in jou lyf sit nie. Dit sit dieper as dit. So iets van my kapasiteit om met alles van die leven te deel is net oor een lang tyd oorvra. En een mens weet nie hoe om dit aan te spreek.
0: Marina, ek het ook nou die dag met iemand gepraat, hulle sê, as ek weer met jou praat, moet ek jou vraag, as jy nou financiële probleme het, nummer 1, kan jy bid vir geld, maar kan dit jou ook sielsmoeg maak?
1: Ek dink definitief so, weet ons min goed wat so uitmergelend is, soos om financiële moeilikheid te hê, en ons allemaal het geld nodig om van te leef. Weet so, dat is min goed, wat een mens so moeg kan maak, as jy nie genoeg geld het nie. En ek dink, die ding is, weet, dit is altyd moeilik, kan ek vir die Here vra vir geld? Natuurlijk kan ek vir die Here vra vir geld, maar ek dink, dis waarskynlik, gaan die Here nie net vir jou geld gee nie. Weet, hy gaan vir jou die kreativiteit gee om geleenthede raak te sien, hy gaan vir jou help om die bewustelikheid te hê van waar jy dalk kan gaan soek vir geleenthede. So ek dink die Here wil altyd saam met ons werk in die oplossing daarvoor, maar die meeste van die tyd val ons oplossings nie uit die hemel nie. En ek dink dis een van die moeilike goed, jy weet, is ons probeer partykeer pleisters plak om hierdie type moeg weg te kry, maar daar is iets dieper as dit nodig.
0: So Marina, as die kinders weer kom vra vir geld, dan geef hulle elkeen een leë emmer en sê hulle moet dit buite gaan sit en dan wag hulle dit gaan geld reën.
1: Ja, nee, dit gaan nie gebeur nie.
0: Ja, Marina, wat is jou dagdrukkie?
1: My dagdrukkie is allemaal van ons, is sielsmoeg van tyd tot tyd, en die Here nooi ons om na hom te kom, en by hom een dieper rus te leer, sodat ons weer die lewe op een goeie en een mooie manier kan leef.
0: Marina, een wonderlike naweek, geniet die sonskyn.
1: Ja, en geniet jy dit daar in die Laagveld.
0: Max, dankie. Marina van der Linde, ons dominee by Oostkerk in Pretoria. En dit was ons dagdrukkie. As jy wil gaan weer luister, het is potgooi later vandag. Beskikbaar by RSG.

0: Vergeet nie te onthou op RSG voor dit The Rhythm is Gonna Get You.
1: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Renown Rugspek 200 gram 4 vir R99. Spaar R73. Crystal Valley Cheddar of Gouda Kaas 750 gram enige 3 vir slegs R299. Spaar R90. En House Brand Double Lock Toilet Rolle 24 per pak 2 vir R249. Spaar R71. Geldig tot 6 September slegs by Checkers Hyper.

0: Voordeel wat die Bokke het. 5 meter binnen die halfgebied van Zuid-Afrika, 10 meter van die oorkantse kant en Williams het uit al in die handen van André Pollard. Een rolstop weer, met Jesse Kriel zit hem achterna, Krim in die handen, Kriel die hardloop. Hij ontwijkt op het Kriel, van zijn diep, met hem hardloop en hij gaan buiten uit terugkom.
1: Wanneer die Springbok en die All Blacks mekaar pak, is dit meer as net rugby. Het is een klassieke tweestrijd, die passie, spanning en 80 minuten is een intense rugby. Op zaterdag 22 augustus pak die spanne mekaar op Ellis Park in Johannesburg. Een week later op zaterdag 29 augustus skuif die stryd na Kaapstad. 2 wedstryde, 2 stede, 1 stryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met regstreekse kommentaar op RSG. Waar rugby leef, daar is RSG.
2: Dis bykans 3 uur hier op RSG. Hier is Brendan Piper, die perfekte een vir my.

0: treffers van oral hoor. Dis top treffers met Carla McKenzie.
1: When I get tongue tied.

Dis toptreffers op RSG, Sting en Craig David, Rise and Fall. En dit is 47 jaar gelede wat Off the Wall uitgereik is, een van Michael Jackson's albums en een van die enkelsnitte op die album, Don't Stop Till You Get Enough. En gewoonlik op sociale media kry mense baie brokkies oor hoe liedjie saamgestel is. So hulle het al die instrumente apart gesit en toe dit saamgesit, Don't Stop Till You Get Enough.

Nee, kyk, hier gaan het lekker. Hier gaan het om baie lekker. Dus kap het uit, waarna jy luister ons nader die einde van vanaandse danssessie. Ons het die Boksburg Kwela gehad, To All The Girls I've Loved Before, en een lekker keerspel met een verskeidenheid van liedjes dier die Silhouettes, dan was haar Blue De Noe. Nee, hier rikkie ding. En is altijd vir my so hartseer as ek na die horlosie loer en sien die tyd haal ons so stadig maar seker in. Wat van nog een bekende een, When A Man Loves A Woman, voordat ons vanavond die danssessie afsluit.

0: Is Elvis Blue hier op RSG. Môre kan maar kom. Nou op die kop 10 uur, dit beteken die country man staan gereed. Ja, ek praat natuurlik van Jack Aaron. Hier is country klanke.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jack Aaron van die Baai. Kom ons begin die program met hierdie 2017 lied van Tony Jackson.

Dit was Tony Jackson met Do I Ever Cross Your Mind. Vanaand se country program bestaan uit musiekversoeke wat ek via sosiale media en e-posse ontvang het, soos hierdie van White Axton en Renee Amond, gevolg deur Caroline Depree.

0: Dit was Caroline de Pre met Nickels and Dimes en voor haar was dit Hoyt Axton en Renee Almond met hulle eie 1974 treffer Bony Fingers. Ons eie Gary Bryden het die snit ook in 1982 opgeneem. Kom ons luister nou na Dolly Parton as ook Don Williams.
1: Hello God, are you out there?

Dit was Don Williams met Where the Arkansas River Leaves Oklahoma. En voor hom was dit Dolly Parton met Hello God. Hier is Ronnie McDowell. En naam is dit Stonewall Jackson.

Dit was Stonewall Jackson met Waterloo, en voor hom was dit Ronnie McDowell met All the Women. Kom ons luister nou na die 1952 snit van Slim Whitman.

Dit was Keep Moore met If I Was Your Lover, en voor hom was dit die Highwaymen met Ghost Riders in the Sky. Ek kon ongelukkig net die lewendige optrede weergawe van die snit kry. Jy kan ook saam kom kuier op my sosiale media platforms, soek net vir Jacques Arendt op Facebook, Twitter, Instagram en deesdae ook op TikTok. Kom ek bederf jou nou met Seas Reyneke, as ook Keith Whitley en Laurie Morgan.

Dit was Keith Whitley en Laurie Morgan met Till a Tear Becomes a Rose en voor hulle was dit Sias Reyneke met Sproetjies. Die meeste van vandaanse muziek is versoeke wat ek via sociale media en e-posse ontvang het. Ek hoop jy geniet vandaanse keuses. Hier is John Denver as ook Vanjie Koker.

Dit was Vanja Koke met Barbara's Daughter en voor haar was dit John Denver met Some Days Are Diamonds. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Ellen Ladd, 18 Wheels and a Dozen Roses, as ook die instrumentale lied The Good, The Bad and The Ugly. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.

Nat King Cole in Gloria Estefan. A Nightingale Sang in Berkeley Square. Joshua Caddison net voor dit. Jesse, waar ons ook geluister het. Is nou 11:15. Ons het Lou Rawls wat op pad is. Well, jy ken hierdie een. You'll never find another love like mine.

Daniel Barron wat ons geluister het, Faithfully. Elton John het voor dit, Home Again, was sy naam. En so raak het nou tyd vir my om te groet, tot ziens te sê en ook, natuurlijk, dankie te sê, dat jy ook so bykie saam met my dan nou gekeir het. Ek groet vir jou met hierdie in op die laaste paar minute van die saterdag aan Stephen Bernhardt met Mary's Song. Kyk mooi na jouself, jy moet een baie lekker sondag, he. En dan keir ons weer morgen aan saam. Spraat dan, lekker aan.

En ons het geluister na C.C. Winans met Thy Will Be Done, net voor dit Susan Boyle met Make Me a Channel of Your Peace. Onthou, vir terugvoer of vir navraag, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En nou 'n prachtige ene, The Mystery of Your Gift. Dis Josh Groban, en net na Josh Groban, Matthew West met Take Heart.

Gasgeluister na Matthew West, Take Heart, en het was Josh Groban net voor hom met The Mystery of Your Gift. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January, dis gospel. En nou luister ons na Suid-Afrikaanse sanger, is Rowan Josh met Provider, en dan Aaron Shust met Majesty.

Hold me, Lord, deur Brandon Ligertwood. Onthou dis Gospel Sondag 2 tot 3 saam met Jackie January. The Royal Choir is volgende op ons lys, We Are Not Alone, en net daarna 'n pragtige een van die Oase gemeente, Kunswerk.

kunswerk deur die Oase gemeente. Het, het voor dit die Royal Choir met We Are Not Alone. Onthou vir terugvoer of navraag, stuur vir my gerus 'n e-pos, jackie@rsg.co.za. Tasha Cobbs Leonard span nou saam met Jimmy Cravity en hierdie ene You Know My Name. En net daarna Montserrat Caballé en Vangelis met Prayer. Maar eers Tasha Cobbs Leonard en Jimmy Cravity, You Know My Name.